Umzekelo 3-6 tambama uhleli nomsajero the icebreaker uyizwi lomzansi.